0: run.
1: Ik lig te knikken, aha. Ik lig te knikken, aha. Ik lig te knikken.